0: Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Bonten.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Weer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broeders-Bol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Het Brabantse bedrijf verleverde in de eerste helft van het jaar slechts 16 bussen. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van 9 miljoen euro. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. En bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broeders-Bol brons in het Alexander Stadium van Birmingham. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. En de Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van 9 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Inmiddels is de brand onder controle. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. En zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 5 minuten vertraging bij Barneveld, 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. De brand is inmiddels onder controle. En de Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 5 minuten vertraging bij Barneveld, 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossinga stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en er worden er nog 2 vermist. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt het ANP. En door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in De Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide, want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76... vanuit Geleen naar Keulen, vanaf knooppunt Kunderberg... 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: Volgende maand is het 60 jaar geleden dat ze het op de band zetten. Hoofdzakelijk geschreven door gitarist Robbie Krieger, The Doors. En Light My Fire. De aftrap voor sessie 603 vanuit een nog altijd warme studio. Is dit Muziektherapie?
1: Muziektherapie.
0: 41 jaar terug in de tijd met een zangeres die opnieuw hevig scoort. Er is natuurlijk weer popnieuws. Een prima deun die toch tweemaal gewoon een tip bleef. Een compositie van 124 jaar oud. En uiteraard ook in deze sessie weer kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Nu de eerste single van Fruitcake. Bracht het tot nummer 8 in de enige echte My Fair.

Kruutkijk met onder meer zangeres Mildred Douglas. Hij zat later nog in het zeer succesvolle Mai Tai trouwens. Zometeen heb ik weer popnieuws voor je. Je weet het, altijd naar de derde deun in muziektherapie praat ik even bij. Dit is Madonna met producer Nile Rodgers op gitaar. Dress You Up.

Ook in 2027 staan de Eagles weer in de Sphere in Las Vegas. Er zijn 4 optredens aangekondigd voor de maand januari. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er een reunie van de Kinks komt. 3 jaar geleden meldde Ray dat de opnames van nieuwe nummers klaar lagen. En in een recent interview met de Times, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Londen, antwoordde Ray op de vraag: komt er een reunie met Never Say Never? Toeren wil hij niet meer, maar blijkbaar zit er wel een nieuw album aan te komen. Elton John zou begin volgend jaar zijn eerste soloalbum met nieuw materiaal sinds Wonderful Crazy Night uit 2016 gaan uitbrengen. Ook de Roaring Silence van Manfred Mann's Earth Band viert de 50ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt op 11 september een re-release als dubbel LP. Met 3 nieuwe nummers en een aantal live registraties. In de periode dat Duran Duran groepsleden uitstapjes maakte met Arcadia en Power Station, had het weinig gescheeld of Duran Duran was als een nachtkaars uitgegaan. Een rockstar die het allemaal eens had meegemaakt en zag wat er bezig was te gebeuren, drukte hen op het hart samen door te gaan. You know, you really do need to stick together. That's your future, zei Mick Jagger.

0: En wij gaan zo'n, nou wat is het, 56 jaar terug in de tijd, zoals het dan heet, lieve hemel. Het allereerste album van Earth and Fire in die schitterende Lucifer's Map hoes, geruchtmakend, zeker voor die tijd. Ik vind het nog altijd een gave schijf, maar Johnny Kaagman was het niet met me eens.
1: Voor mijn gevoel was het gewoon een soort verzamel-LP. Ik kan het nauwelijks de status van LP geven. De hele groep die is er ook niet over te spreken hoor. Maar dat is dan iets waar je in je onervarenheid toch gedwongen wordt door zo'n maatschappij. Die zijn er helemaal niet bij gebaat dat je eerst rustig een half jaar gaat repeteren en uitbalanceren wat wel en wat niet. Die zeggen gewoon studio in en in 7 dagen moest het erop staan. Hoe minder geld het hun kost, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.

0: van inmiddels verschrikkelijk lang geleden. En ik vind het nog steeds heerlijk klinken. Earth and Fire en Mechanical Lover. Oké, een stuk recenter, hoewel niet echt nieuw, want 2009 is toch eigenlijk ook al best weer een behoorlijk tijdje geleden. Wat gaat er allemaal snel en niet te geloven, maar goed. Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: 2009.

Met You Yet. En dan een plaat die het twee keer heeft geprobeerd. Twee keer kwam die in de tipperaden terecht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hij bereikte de top 40 nooit.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man afgelopen weekend. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. En Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide, want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover.

0: Scott Joplin schreef het inderdaad in 1902. En heel veel later werd het ineens een top 10 hit. Nummertje 6 bereikte die. Marvin Hamlisch en The Entertainer.
1: Ik zou wel een amandelkoekje lusten.

0: Je kent het wellicht ook van de Manic Street Preachers. Die hebben het gecoverd, net als Keane trouwens. Maar dit was The Cult zelf en She Sells Sanctuary. Tijd voor een deun die niet op single is uitgebracht, dus...
1: Muziektherapie, albumtrack.
0: In september 1995 waren Marianne en ik voor het eerst op vakantie in de Verenigde Staten. Eerst anderhalve week Californië en daarna anderhalve week Florida. Daar reden we op een dag rond in onze huurauto met op de radio uiteraard een van de bijna ontelbare rockstations. Op dat station werd aangekondigd dat Jethro Tull met een nieuw album was gekomen. Roots to Branches, en ze draaiden er een track van. Nou, bij de eerstvolgende cd-winkel rende ik naar binnen en tikte een exemplaar op de kop, want het klonk verschrikkelijk lekker. Dit is Rare and Precious Chain.

Werkelijk een schitterende live uitvoering van Slippery People. Door zelfs terug te vinden op Speaking in Tongues. Dat een hit in Nederland op 7, Vlaanderen op 16. Verenigd Koninkrijk 68. Nou ja, goed. The Talking Heads in muziektherapie.

0: Niet het gebruikelijke ontstaansverhaal van een popgroep. Platenmaatschappij Harvest Records wilde graag een band in de portefeuille hebben die een beetje klonk zoals Blood, Sweat and Tears en Chicago en dergelijke. Met een hoornsectie erbij. Dat werd Greatest Show on Earth. En die scoorde een nummer 7 in de top 40 met Real Cool World.
1: Kwart voor de Fab Four.
2: Wat zijn dat mooie rode aardbeien?
3: Ja, de zomerkoninkjes op zijn best zou ik zeggen.

0: Helemaal niets van zijn kracht is het kwijtgeraakt in die lange, lange tijd. Terug te vinden op Magical Mystery Tour Strawberry Fields Forever. Volgens Lennon zo'n beetje zijn beste bijdrage aan het oeuvre van de Fab Four. Muziektherapie, aflevering 603. Mijn naam is René van der Nabelen. Wat mij betreft graag tot volgende week.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van der Nabelen.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. De vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide, 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. En tot zo.

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: Van harte welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer of geen weer in de zomermaanden willen onze luisteraars zomer.

De zomerconnectie tussen muziekgeneraties staat voor muziek. Met een zomers ritme, met een zomerse beat. Of met nummers waar sun in voorkomt. Of beach, of hot, of hittegolf. Noem het allemaal maar op. Maar je krijgt vanzelf een indruk als je lekker blijft luisteren naar dit radioprogramma. Wat boordevol zit met vrolijke zomerse klanken. En wij starten met Change en A Lover's Holiday. En daarna hoor je Zara Larsson en Midnight Sun. Jazeker, deze band Change. De lead vocals werden voornamelijk verzorgd door Luther Vandross. En dat kwam allemaal van het album The Glow of Love. En A Lover's Holiday was trouwens de debuutsingle van deze band. En daarna zijn ze mega succesvol geworden. Ze staan ook nog in de Connectie-collectie. En dat komt omdat ze nog steeds muziek maken. En in 2025 gewoon weer een single hebben uitgebracht. Wow.

0: 3 in a row, zouden ze in Amerika zeggen. Wij draaien de hittegolf van Maxine in muziek die je kan verstaan. Too Hot van Kool & The Gang en After Sun van Jessica Winter. En deze Kool & The Gang is al opgericht in 1964. Ja, die hadden heel veel succes al voordat wij van het bestaan van de band afwisten. Want ze hebben een succesvolle periode gehad voor de hits die wij kennen. Want dat is Ladies Night Celebration. Dat kwam van het album Emergency. In 1980 hadden ze een album Celebrate. In 1979 dus dat album Ladies Night. Maar daarvoor in 1973 hadden ze al top 10 singles met Jungle Boogie en Hollywood Swinging. En wat ik dan altijd leuk vind, is om die nummers even op te zoeken, want die kennen we gewoon niet. Dus wie weet draaien we ze binnenkort even voor je. Maar jij kunt ze alvast opzoeken na dit radioprogramma natuurlijk, want je blijft lekker luisteren.
1: De Connectie Collectie.

lekker mee gegroovd op de zomerse klanken van de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. We starten dit blok van drie met Gloria Estefan en muziek uit 2025. Daarom staat zij in de connectie.

Collectie. Collectie, dat is een collectie met een gouden rand eromheen. Van artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog live optreden. En daarna draaiden we Damino David en Next Summer. En Groovin' is altijd lekker om te horen. Zo direct in de Double Trouble, twee nummers met dezelfde titel aan jou is even om die titel te raden.

hè, titelraden. Prince Royce en de Bee Gees. En How Deep Is Your Love cover en origineel. Lekker in een zomerse uitvoering met een zomers ritme. Van harte welkom bij de Zomerconnectie met nu muziek die je kan verstaan.

Wie zit er al langer in de muziek? Bluff of Shaggy? Maar we draaiden Everything Ja Ja van Jinten, Ape Drums en Palana Cozy. En daarvoor draaiden we dus He Sexy Lady en Hemingway van Bluff. Maar deze Shaggy is toch wel een bijzondere man. Dat is Orville Richard Burrell. Want zo heet hij eigenlijk. Ja, professioneel bekend als Shaggy. Amerikaans-Jamaicaans reggae-muzikant die hits scoorde met de nummers. En er komen ze, en dat zijn er best wel heel wat. It Wasn't Me, Bombastic, In the Summertime, Oh Carolina en Angel. En daar staat deze die we net draaiden er nog niet eens bij. Maar hij heeft zelfs prijs gewonnen in 2007. Werd hem de Jamaicaanse Orde van Onderscheiding toegekend. Met de rang van commandeur. En in 2022 werd hem een eredoctoraat in de schone kunsten toegekend. Door de Brown University.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf zomer een 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: De zomerse klanken denderen uit je radio of op elke andere vorm van luisteren uit je speakers. Wij begonnen dit radioprogramma wat de titel De Zomerconnectie tussen muziekgeneraties meekrijgt met Martha Reeves en de Vandellas en Heatwave. En daarna draaiden we Ritmo Pecha Yosto van Rolf Sanchez. En deze Martha Reeves, die loopt al wat jaartjes mee in de popmuziek. Vooral bekend geworden als de leadzangeres van de Motown meidengroep de Vandellas. Verschillende grote hits scoorden ze, zoals Nowhere to Run, Heatwave, Jimmy Mac en Dancing in the Street. Jawel, zij hadden het origineel wat later gecoverd werd door Mick Jagger en David Bowie. Van 2005 tot 2009 was ze gekozen gemeenteraadslid in haar geboorteplaats Detroit. En ze was opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2023 plaatste Rolling Stone magazine Reeves op nummer 151 op de lijst van 200 grootste zangers aller tijden.
1: Ik

Memoriam Kokomo, de Beach Boys, wegens het overlijden van Brian Wilson. En de Beach Boys was een legendarische Amerikaanse rockband, opgericht in Californië in 1961. En de oorspronkelijke bezetting van de groep waren natuurlijk broers, hè? Ja, Brian, Dennis en Carl. Ook neef Mike Love en een vriend Al Jardin, onderscheiden door hun vocale harmonieën op adolescenten gerichte tekst en muzikale vindingrijkheid, zijn ze een van de meest invloedrijke acts van het rocktijdperk. De groep putte uit de muziek van oudere popzanggroepen, rock'n'roll uit de jaren 50 en zwarte R&B, om hun unieke geluid te creëren. En onder Brian Wilson's leiding verwerkte ze vaak klassieke of jazz elementen en onconventionele opnametechnieken op innovatieve wijze. Zo, dat waren een hoop moeilijke woorden achter elkaar.

elk nummer wat wij draaien, zijn wij op zoek naar de connectie in de muziek. En in de Double Trouble doen we dat in de titel. En die vonden we in de Sunrise van Duran Duran, Reach Up. En ik voel me goed. Sunrise, Simply Red. En deze band werd al opgericht in 1985. En Mick Hucknall was het enige originele lid dat overbleef toen ze in 2010 voor het eerst uit elkaar gingen. Ze hebben 13 studioalbums uitgebracht, waarvan Picture Book in 1985. De eerste was een Time, voorlopig geplaatst in 2023. En ze hebben een onnoemelijke rij van hits uitgebracht, waarvan de 10 in de top 10 terechtkwamen. Dan kunnen ze allemaal wel voor de geest halen. If You Don't Know Me By Now, Holding Back The Years, Fairground, Angel, Stars en natuurlijk het zojuist gedraaide Sunrise. Het is allemaal even lekker en je kan ze nog steeds gaan zien. Simply Red, Mick Hucknall. Het is een fantastische live optreden als je erheen gaat.

tot zo. Everybody loves the sunshine. Er zijn mensen die mogen niet in de zon. Of die kunnen niet in de zon. En als de zon heel erg heet is, dan hou je er ook niet zo van. Maar dat voorjaarszonnetje of dat milde zomertje zonnetje, dat blijft toch heel erg lekker. We draaiden Roy Ayers en daarvoor Mascanada, wat we allemaal kennen van Sergio Mendes en Brazil 66. En daarvoor draaiden we Sherry-Anne. Ik voel me goed, die ken je nog van The Voice of Holland, een van de eerste versies. Ik ben haar altijd blijven volgen. En ze maakt altijd van die leuke, vrolijke muziek die zomaar past in de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. En deze muziek, dat zou zomaar het ritme van Doe Maar kunnen zijn. Maar dat is het niet, het is Burna Boy. En het is zoet, het is Sweet Love. I can...

cover van Dancing in the Moonlight aan Exit Hilla. En daarvoor Doe Maar Als Niet Als, omdat dat zo lekker klonk na Burna Boy en Sweet Love. De connectie tussen muziekgeneraties, de zomerconnectie tussen muziekgeneraties met nu Calvin Harris.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knopend Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij Knopend Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens zijn aanhouding. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. En de politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen Russisch satellietnetwerk. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. En de Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. En de Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeven, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeven boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden.

zijn de headlines uit het nieuws. Luchthaven Catania op Sicilië hervat vliegverkeer na Etna-uitbarsting. Vluchten zijn weer mogelijk vanaf 2:00 middags. GroenLinks en PvdA eisen dat Mark van den Oever niet meer mag spreken bij Brabantse Staten. Hij vergeleek boeren met holocaustslachtoffers. Tientallen Extinction Rebellion-activisten blokkeerden rond 2:00 middags de A12.

0: A12 in Den Haag. De actie was niet gemeld. Luchthaven Catania hervat deels vluchten na verlaging Etna-waarschuwing naar oranje. Toeristische schade bedraagt 12 tot 24 miljoen euro. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand in Hogevene verwoest ruim 1600 hectare natuur. Sauerbrood en Buitkenbach worden deels ontruimd. Europese landen helpen. Qatar wijst Israël aan voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten op westelijke Jordaanhoeve. Het roept op tot internationale actie. Tientallen Extinction Rebellion-activisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag. De actie was niet gemeld. 81 jaar na de Tweede Wereldoorlog roept Paul Doop op tot verzoening met Japan, ondanks gevoeligheid over herstelbetalingen. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum, voor na de onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand in Hoogevenen verwoestte 1600 hectare natuur. Sauwbrood en Buettgenbach worden deels ontruimd. Europese landen helpen. Tientallen Extinction Rebellion activisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag. De actie was niet gemeld. Stichting Kamers met Aandacht biedt betaalbare woonruimte aan kwetsbare jongeren in 115 gemeenten. Wachtlijsten groeien door financieringstekort. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit Merwedebrug bij Gorinchem voor onderzoek. Zaterdag rijden 2 vrachtwagens 2 uur over de brug. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon. Met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Filip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De natuurbrand in Hoogeveen verwoest ruim 1600 hectare natuur. Sauerbrood en Buitkenbach worden deels ontruimd. Europese landen bieden hulp.
2: Bij het Indisch monument in Den Haag herdachten premier Jette en minister Sterk 81 jaar Japanse capitulatie.
3: Cijfers Tolk sprak.
4: Stichting Kamers met Aandacht biedt betaalbare woonruimte aan kwetsbare jongeren in 115 gemeenten.
5: Wachtlijsten groeien door financieringstekort.
6: Adults Only campings winnen aan populariteit door rust en stilte.
7: Bezoekers vermijden overlast van huilende baby's en spelende kinderen.
8: En dan nog even het weer.
9: Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon. Met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden.
10: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrandhectare natuur. Sauberot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en dus meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De natuurbrand in Hoge Venen verwoestte ruim 1600 hectare natuur. Soerbrood en Buettgenbach worden deels ontruimd. Tientallen Extinction Rebellion-activisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag. De actie was niet gemeld.
2: Liechtenstein wijzigt troonopvolging. Oudste kind erft, ongeacht geslacht.
3: Regels gelden voor toekomstige nakomelingen van erfprins Alois.
4: Stichting Kamers met Aandacht biedt betaalbare woonruimte aan kwetsbare jongeren in 115 gemeenten. Wachtlijsten groeien door financieringstekort. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en dus er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand in Hoogevenen verwoestte ruim 1600 hectare natuur. Sauwbrood en Buettgenbach worden deels ontruimd. Tientallen Extinction Rebellion activisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag. De actie was niet gemeld. Liechtenstein wijzigt troonopvolging. Oudste kind erft, ongeacht geslacht. Regels gelden voor toekomstige nakomelingen van erfprins Alois. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet in Fnidek. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon. Met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit

Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast van kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oosten.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast van kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.